0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
11: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Hallo.
11: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
12: Ja, ik wil autotechniek studeren.
11: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
12: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
11: Ja.
12: En dan krijg ik misschien wat centjes.
11: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

0: Een goedemorgen.
1: Traumacentra zien meer dronken zwaargewonden. Het gaat om 1 op de 3. Meestal na verkeersongevallen met de fiets of de e-step. Of als ze daarmee gewoon gevallen zijn, speelt drank dus vaak een grote rol. Het gaat ook meestal om mannen, eerder dan vrouwen. Dat zien ze onder meer in het traumacentrum in de provincie Antwerpen. In 3 op de 5 gevallen dragen de zwaargewonde fietsers ook geen helm, wat het risico op hoofd- en hersenletsels verhoogt natuurlijk. Opnieuw staking in al onze gevangenissen. De cipiers legden een uurtje geleden het werk neer tot morgen vroeg 6 uur, omdat justitie nog altijd niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven. En overleg met bevoegd minister Annelies Verlinde levert voorlopig niets op. Moet je binnenkort opnieuw meer belastingen betalen als je een tweede verblijf hebt? De kans bestaat, want het is een van de voorstellen die in de startnota staan van premier De Wever in de zoektocht naar extra geld voor het begrotingstekort. Ook tweede verblijven in het buitenland zou onze regering extra willen belasten. En Frankrijk ontvangt de komende 3 dagen paus Leo XIV. Die bezoekt onder meer Parijs, Metz en het bedevaartsoord in Lourdes. De paus ontmoet ook Franse slachtoffers van misbruik in de kerk en media verwachten veel volk, tot 600.000 gelovigen, zeker tijdens de openluchtmis die de paus voorgaat op de Place de la Concorde en de Champs-Élysées in Parijs. We genieten vandaag van een heerlijke zonnige herfstdag bij zo'n 25 graden. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint wel nevelig, daarna zonnig met wolkenvelden. Weekend maximaal tot 27 graden.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
2: Dat is Imo!
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100%. Met de pro van...
13: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
17: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
19: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
8: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt.

0: Even, als u wilt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd. Watermout, hop en his, het is even dat je mist.
1: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ah! Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij

Goedemorgen. Het gsm-verbod op scholen heeft voorlopig weinig effect, bewijst een onderzoek van de Universiteit Gent bij 3500 jongeren de voorbije 2 jaar. Jongeren zitten op school wel minder op een smartphone, maar haalden die tijd na de lesuren ruimschoots in, omdat ze het nut van dat gsm-verbod voorlopig niet voelen en zien. Daarom moeten scholen hun leerlingen veel duidelijker vertellen waarom ze de gsm verbieden en welk effect dat allemaal heeft. Vlaams onderwijsminister Zoual Demir voerde het gsm-verbod in de scholen in eind november 2024. Traumacentra zien meer dronken zwaargewonden. Het gaat om 1 op de 3 gevallen. Meestal na verkeersongevallen met de fiets of de e-step of als ze daarmee gewoon zijn gevallen, speelt drank dus vaak een grote rol. En het gaat meestal om mannen eerder dan vrouwen. Dat zien ze onder meer in het traumacentrum in de provincie Antwerpen. In 3 op de 5 gevallen dragen de zwaargewonde fietsers ook geen helm, wat het risico op hoofd- en hersenletsels verhoogt. Opnieuw staking in al onze gevangenissen. De cipiers legden om 6 uur vanmorgen voor 24 uur het werk neer, omdat justitie niets blijft doen aan de overbevolking in de gevangenissen. De bijna 600 grondslapers, ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren. Een overleg met bevoegd minister Annelies Verlinde levert voorlopig niets op en dat mag dringend veranderen, zeggen de gevangenisvakbonden. Dan nog voetbal. De jonge Rode Duivels onder 21 jaar die wonnen gisteravond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. En met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels op kop in een groep. We genieten vandaag van een heerlijke zonnige herfstdag bij 25 graden. Ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint dan nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken en weekend maximaal tot 27 graden.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.

0: Vibra.
1: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
1: En zaterdag scoutsweekend.
3: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
1: Wow.
4: Van Vibra.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
9: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

Goedemorgen. 1 op de 5 Vlaamse mannen zetten nog nooit een wasmachine aan. Ook kuisen en strijken gebeurt vaker door vrouwen. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad bij 1500 Vlamingen. Volgens sociologen verschuift het klassieke rollenpatroon niet meer. Koppels verdelen de taken wel vaker, tot er kinderen komen. Dan vervallen ze weer in de traditionele verdelingen. Veel mannen overschatten trouwens ook een rol in het huishouden, zeggen die sociologen. Het gsm-verbod op scholen heeft voorlopig weinig effect, bewijzen analyses van de Universiteit Gent bij 3500 jongeren de voorbije 2 jaar. Jongeren zetten op school wel minder op een smartphone, maar halen die tijd na de lesuren ruimschoots in, omdat ze het nut van dat gsm-verbod voorlopig niet voelen. Daarom moeten scholen hun leerlingen veel duidelijker vertellen waarom ze de gsm verbieden, zegt de Universiteit Gent, en welk effect dat allemaal heeft. Dan nog voetbal. Onze jonge Rode Duivels, onder 21 jaar, wonnen gisteravond een e-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 1-0. Westerlo-spits Norman Basset scoorde het enige doelpunt. Met nog 2 wedstrijden te spelen staan onze jonge Duivels aan de leiding in een groep met 3 punten voorsprong op Oostenrijk. Volgende wedstrijd spelen onze jonge Duivels aanstaande maandag thuis tegen Wales. Een heerlijke zonnige herfstdag. Puur genieten vandaag bij 25 graden. En ook het weekend wordt aangenaam. Morgen schijnt eerst de zon. Daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint wel nevelig. Daarna zonnig met enkele wolkenvelden. Weekend maximaal tot 27 graden. Maandag wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het opnieuw zomerweer.

0: Ecoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Ecoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Jaan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk
4: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat?
11: Jij kunt.
10: Ja, Imo.
12: Dat is Imo!
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
14: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Het was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig?

0: Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas, saai, joh.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat toch echt wel binnen een douche te pauwen hier, het was.

Goedemorgen. Mensen gaan niet meer moeten betalen voor hun waterfactuur. Bevoegd Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens vindt dat een slecht idee. Ook al ligt er een voorstel op de begrotingstafel om dat wel te doen. De Vlaamse regering denkt aan een verhoging van 40 tot 60 euro per jaar voor de gezinnen. De maatregel zou 80 miljoen euro of meer kunnen opbrengen. Maar mensen moeten nu al zoveel meer betalen als ze gaan tanken bijvoorbeeld. Ook de gasprijzen stegen en de winkelkar werd duurder. Dan is het onverantwoord om de waterfactuur te verhogen, zegt minister Broens. 4 op de 10 auto's rijden rond met een te lage bandenspanning. Daardoor verbruiken ze ook meer benzine, diesel of energie. Het is ook gevaarlijk en je banden verslijten ook veel sneller, zegt de mobiliteitsfederatie Traxio, gebaseerd op metingen bij zo'n 1000 wagens in onze bandencentrales. Toch duurt zo'n controle echt niet lang en het bespaart je veel geld voor je banden en ook minder risico's. Dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Singapore. Ze verloor haar kwartfinale van de Poolse Maja Gwalinska met 2 keer 6-2. Die Gwalinska wipte Mertens ook al op Roland Garros in Parijs, toen in de tweede ronde. Elise Mertens verdedigde haar titel in Singapore en speelde daarom niet mee in het officieuze WK-landentoernooi in China. Maar ook onze tennismeisjes verloren daar in de kwartfinale van Oekraïne. De herfstzon schijnt volop bij een aangename 25 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met wel enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. Maandag dan wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. Vanaf dinsdag prachtig en zeer zonnig herfstweer. Maximaal tot 29, 30 graden op woensdag.

0: bekoorlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op raad, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99 euro.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op Valorlub.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat
6: en hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren in mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. En even hem werd het bier ontpeppeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambach. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
3: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
4: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
5: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
7: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

Een goeiemorgen. De benzine- en dieselprijzen stijgen opnieuw, net als de stookolie. Dus ga nu nog tanken als je kan. Want vanaf morgen betaal je 5 eurocent meer voor benzine 95. En kost 1 liter aan de pomp maximum 2,11 euro. Benzine 98 stijgt bijna 9 eurocent en komt op 2,32 euro. En diesel slaat ook op met 9 eurocent en kost per liter 2,49 euro. Net onder de recordprijs van 1,5 euro begin deze week. En stookolie, daar betaal je bijna 3,5 euro. Cent meer voor vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,57 euro per liter. Ook jeugdrechters in Oost-Vlaanderen kunnen vanaf nu minderjarigen een enkelband geven. Het is de derde provincie die dat mag doen, na West-Vlaanderen en Antwerpen. 2 jaar geleden startte een pilootproject in Vlaanderen, waarbij rechters al bijna 180 dossiers behandelden, waarbij minderjarigen een enkelband kregen. Vlaams justitieminister Demir bevestigt dat de meeste van die zaken positief zijn afgerond. In de historische binnenstad van Athene is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort, waarschijnlijk na een gasontploffing. Dat gebeurde aan de poort van Hadrianus in de historische wijk Plakka. De Griekse brandweer kon 2 vrouwen redden uit een aanpalend gebouw. Hoeveel slachtoffers er vielen in het ingestorte gebouw blijft voorlopig onduidelijk. Dagelijks lopen tienduizenden toeristen door die smalle oude straatjes in de binnenstad van Athene. Het gas ontplofte vanmorgen rond 7:30, toen het nog relatief rustig was. De herfstzon schijnt volop bij een aangename 25 graden. Vanavond is het licht bewolkt, morgen eerst veel zon, daarna meer wolken vanuit het westen en zondag begint nevelig. Daarna zonnig met enkele stapelwolken en weekend maximaal tot 27 graden. Maandag wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. En vanaf dinsdag krijgen we prachtig en zeer zonnig herfstweer. Maximaal tot 29, 30 graden.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
7: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
13: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
2: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen, zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Gaat dus snel even bollen.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers!
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Dom, 4 chefs van jou. We zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusselse invasie.
18: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
18: Oh. Niklas, hi, joh.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
18: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te oosten.

0: Goedemiddag.
1: Mensen gaan niet meer moeten betalen voor een waterfactuur. Bevoegd Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Broens vindt dat een slecht idee. Ook al ligt er een voorstel op de begrotingstafel om dat wel te doen. De Vlaamse regering denkt aan een verhoging van 40 tot 60 euro per jaar voor gezinnen. De maatregel zou 80 miljoen euro of meer kunnen opbrengen. Maar mensen moeten nu al zoveel meer betalen als ze gaan tanken bijvoorbeeld. Ook de gasprijzen stegen en de winkelkar werd duurder. Dan is het onverantwoord om de waterfactuur te verhogen, zegt minister Broens. Nu betaalt een gemiddeld gezin meer dan 500 euro per jaar voor het waterverbruik. En nu we toch over het duurdere leven praten, ook de benzine- en dieselprijzen stijgen opnieuw, net als de stookolie. Dus ga nu tanken als je kan, want vanaf morgen betaal je 5 eurocent meer voor benzine 95 en kost 1 liter aan de pomp maximum 2,11 euro. Benzine 98 stijgt bijna 9 eurocent en komt op 2,32 euro. En diesel slaat ook op met 9 eurocent en kost per liter 2,49 euro. Net onder die recordprijs van 2,5 euro begin deze week. Ook

Stokoli betaal je bijna 3,5 euro cent meer vanaf morgen. Als je minstens 2000 liter bestelt, kost je dat 1,57 euro per liter. Paus Leo XIV is in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Zijn vliegtuig landde vanmorgen rond 10 uur op de luchthaven van Orly bij Parijs. Waar president Macron hem opwachtte om de komst van de paus te vieren, luiden alle kerkklokken in Frankrijk 7 minuten lang. De kerkvader wil vooral vrede brengen en bezoekt onder meer Parijs met en het bedevaartsoord Lourdes. Vanavond houdt de paus ook een grote gebedswaken in het Stade de France in Parijs. Daar verwacht de politie 80.000 jongeren tussen 17 en 35 jaar. Op deze namiddag genieten we van de herfstzon bij een aangename 25 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen eerst veel zon, daarna meer wolken vanuit het westen. Zondag begint nevelig, daarna zonnig met enkele stapelwolken. Weekend maximaal tot 27 graden. Maandag wisselend bewolkt en kans op een bui bij 24 graden. En vanaf dinsdag prachtig en zeer zonnig herfstweer. Maximaal tot 29, 30 graden.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij Prikkelplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Prikkelplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja, kom lekker kijken.
4: Amai, oh merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
7: Oké.
8: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
10: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.

Goedemiddag. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd bijna 3 miljoen auto's terug, omdat er mogelijk problemen zijn met het stuur. Alleen al in Duitsland gaat het om bijna 958.000 voertuigen. Om hoeveel auto's het in ons land gaat, is nog niet bekend. Je kijkt best al even na of je een Audi Q3, Volkswagen Golf of Caddy hebt, gemaakt tussen 2013 en 2024. En vraag dan aan je garagist of het onderdeel vervangen moet worden. Tanken wordt vanaf morgen opnieuw duurder, zowel voor diesel als voor benzine. Dus ga nu nog tanken als je kan, want vanaf morgen betaal je 5 cent meer voor benzine 95 tot maximaal 2,11 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in ruim 4 jaar. Diesel wordt dan weer 9 cent duurder en kost 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs begin deze week. En in heel wat gevangenissen in ons land is personeel thuis opgevorderd om de minimumbezetting te garanderen tijdens de 24-uren staking van het gevangenispersoneel. Dat zegt de Christelijke Vakbond. Het is niet duidelijk hoeveel cipiers er precies zijn opgeroepen. Het personeel is boos omdat justitie niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig tot 27 graden.

0: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles plus één fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Twee legendarische decennia. En één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Dag manneke.
2: Hey.
1: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
2: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
1: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
2: Ook landbouwer.
1: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
2: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
1: Ah, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro van vanavond. Speel online of in je winkel.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
12: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Ik ben het beu!
15: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
16: Dat is Imo!
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
19: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
20: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
21: De Brusse invasie.
22: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
20: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
22: Oh. Niklas, daar, joh.
20: De open vuur road trip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
22: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te wassen.

Goedemiddag. Het assiseproces in Antwerpen is gestart tegen een vrouw van 64 uit Buur Sint-Amans. De vrouw staat terecht voor de dood van haar demente moeder. Die stierf bijna 6 jaar geleden in een woonzorgcentrum in Bornem. De dochter bekende al dat ze haar moeder medicatie had gegeven en haar had verstikt met een kussen. Ze wilde de moeder uit haar lijden verlossen. Maar uit het financieel onderzoek bleek ook dat de dochter schulden had. Het proces is al 2 keer uitgesteld door gezondheidsredenen van de dochter. Ze riskeert levenslang. Autobouwers Volkswagen en Audi roepen wereldwijd bijna 3 miljoen auto's terug, omdat er mogelijk problemen zijn met het stuur. Alleen al in Duitsland gaat het om bijna 958.000 voertuigen. Om hoeveel auto's het in ons land gaat, is nog niet bekend. Je kijkt best al even na of je een Audi Q3, Volkswagen Golf of Caddy hebt gemaakt tussen 2013 en 2024. Je kan wel met de auto blijven rijden tot je een afspraak hebt bij je garagist. En voetbalclub Union speelt zijn Europese thuismatch in het stadion van Düsseldorf.

Duitsland. Ze spelen zonder publiek tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. Normaal voetbalt Union zijn Europese thuiswedstrijden in Leuven, omdat het eigen stadion niet voldoet aan de Europese normen. Maar de Leuvense burgemeester verbood deze wedstrijd tegen Hapoel om veiligheidsredenen. Ook in andere steden in ons land kreeg Union geen toestemming om er te spelen. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Alles is op. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just om te updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Behoorlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag scouts weekend.
0: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
3: Wauw!
1: Van Vibra.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. Energy.
9: Disco. X on the

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op DSM Keukens.

0: Je eerder comedy? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Beaux-Arts, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
2: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
3: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambach. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
5: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goedemiddag. N-VA wil af van de baaldag. De regeringspartij vindt dat zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 een ziektebriefje moeten afgeven aan een baas. Het heeft daarover een wetsvoorstel ingediend. De baaldag bestaat nog niet zo heel lang. Sinds 2022 kan je tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Maar N-VA vindt dat er te veel misbruik van wordt gemaakt. Of het wetsvoorstel er ook echt doorkomt, is twijfelachtig, want de coalitiepartners staan er niet voor te springen. De politie in Gent heeft een PV opgemaakt na de homofobe uitspraken tegen content creator Jonathan Nedaar. Die postte eerder deze week een filmpje waarin enkele jongeren hem en zijn vriend beledigen en lastigvallen. Nedaar heeft ook klachten ingediend bij de politie. Het parket moet nu beslissen of er een vervolging komt. Nedaar heeft intussen wel de video offline gehaald, omdat er ook jongeren op stonden die niets met de homohaat te maken hadden. En Oekraïne mag zelf Patriot-luchtafweerraketten maken. Amerikaans president Trump heeft zijn Oekraïnse collega Zelensky daar toestemming voor gegeven. Dat is volgens Zelensky gezegd tijdens een ontmoeting met Trump. Oekraïne heeft dringend meer luchtafweer nodig. De Patriot-raketten zijn de enige die Russische raketten uit de lucht kunnen halen. Op korte termijn is Oekraïne wel nog altijd afhankelijk van buitenlandse leveringen. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Vanavond uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions. Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja, kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
8: Wauw!
7: Van Vibra.
9: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
9: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
7: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
8: Wauw!
7: Van Vibra.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
15: De om vier chefs van Jam, met z'n weren.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
15: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Oh. Niklas, daar joh.
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Twas.
18: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
19: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
18: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Goedemiddag. De extreme hitte van afgelopen zomer kostte de Europese economie zo'n 113 miljard euro. Dat berekende de verzekeraar Allianz. Werknemers namen bijvoorbeeld langere pauzes en waren meer ziek. De impact was het grootst in Italië. Het land liep zo'n 28 miljard euro mis. Daarna volgen Duitsland en Frankrijk. En ons land staat op de vierde plaats met een economisch verlies van bijna 10 miljard euro. In heel wat gevangenissen in ons land is personeel thuis opgevorderd om de minimumbezetting te garanderen tijdens de 24-uren staking van het gevangenispersoneel. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk hoeveel cipiers er precies zijn opgeroepen. Het personeel is boos omdat justitie niets doet aan de overbevolking in de gevangenissen en de bijna 600 grondslapers. Ook het personeelstekort en de hoge werkdruk blijven duren. En in de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing. Dat zeggen de hulpdiensten. Vanmorgen stortte een gebouw van 2 verdiepingen in, waarschijnlijk door een gaslek. In het gebouw wonen een bejaard koppel en 3 andere personen. Het is niet duidelijk of zij nog onder het puin liggen. Deze namiddag blijft het stralend weer met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zonnig, daarna iets meer wolken en 23 graden. Zondag dan eerst grijs, maar al snel wordt het opnieuw heel zonnig bij 27 graden.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Pas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Wat was dat?
7: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
6: Flashy.
7: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven.
8: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd. Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
6: Ja, nog 1 meter.
7: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
9: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goeie namiddag. Op het Assize-proces in Brugge tegen de aardappelboer uit Waardamme die zijn twee dochtertjes vermoordde, zijn harde beelden getoond. Op foto's is te zien hoe de kinderen krapwonden hadden en dat ze wellicht nog lang hebben gevochten voor hun leven. Uit reconstructie bleek ook dat de oudste dochter nog probeerde weg te lopen, maar dat de vader haar tegenhield. De man riskeerde levenslang voor de dubbele moord op de meisjes en voor moordpoging op de moeder. De politie in Gent heeft een PV opgemaakt na de homofobe uitspraken tegen content creator Jonathan Médard. Die postte eerder deze week een filmpje waarin enkele jongeren hem en zijn vriend beledigen en lastigvallen. Médard gaat ook klachten indienen bij de politie. Het parket moet nu beslissen of er een vervolging komt. Médard heeft intussen wel de video offline gehaald, omdat er ook jongeren op stonden die niets met de homohaat te maken hadden. En de Amerikaanse president Trump heeft de Chinese leider Xi Jinping gewaarschuwd om Iran niet te steunen. Xi is sinds gisteren al op driedaagse staatsbezoek in de VS. Volgens de Amerikaanse ambassadeur zijn er aanwijzingen dat China indirecte steun heeft geleverd aan Iran om de straat van Hormuz gesloten te houden. Maar Trump en Xi raakten het wel eens dat Iran nooit kernwapens mag maken. Vanavond en vannacht licht bewolkt en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs, daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden. En volgende week iets meer wolken, maar het blijft wel warm.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja. Voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
4: Dag, Simo!
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Jaan?
8: Ja?
7: Jaan?
8: Ja?
7: Oeh, je hebt mij gehoord?
8: Ja, tuurlijk
7: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
8: Jij nog niet, hè?
7: Ik weet het.
6: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Leg het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...

0: Snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
4: Dat Imo!
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier kan je maar de shit voice over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Oh, Niklas, how are you?
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Njam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedenavond. De Vlaamse ministers nemen een korte pauze in de begrotingsgesprekken. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn coalitiepartners vanmiddag een aangepast voorstel gedaan. Daarin overweegt hij om onze waterfactuur te verhogen, maar de regering wil bijvoorbeeld ook haar kastelen verkopen. Over een uurtje beginnen de ministers er opnieuw aan, want de deadline is krap. Maandag wil Diependalen de plannen voorstellen in het parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer uit Waardamme die zijn twee dochtertjes vermoordde, zijn harde beelden getoond. Op foto's is te zien hoe de kinderen krapwonden hadden en dat ze wellicht nog lang hebben gevochten voor hun leven. Uit de reconstructie bleek ook dat de oudste dochter nog probeerde weg te lopen, maar dat de vader haar tegenhield. De man riskeert levenslang voor de dubbele moord op de meisjes en voor moordpoging op de moeder. En in Amsterdam in Nederland is een man doodgeschoten op een vol terras. Het slachtoffer is een gevangenismedewerker. Volgens getuigen had het slachtoffer ruzie met een man die met zijn hond langs het terras liep. Daarop zou de man met de hond hebben geschoten. De politie kon de verdachte oppakken. Er zou geen link zijn tussen de schietpartij en het beroep van het slachtoffer. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Joehoe.
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad inzamelpunt. B-pad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak, wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: jaarlijkse jackpot van 130 miljoen euro met Euromillions.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
7: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

goede avond. In het onderzoek naar de moord op een nachtwinkeluitbater in Elsenen zijn 7 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Brussel. 3 mannen drongen begin augustus de nachtwinkel in Elsenen binnen. Ze sloegen de uitbater meerdere keren waarna hij overleed. Ook zijn vrouw kreeg enkele klappen en werd opgesloten in de kelder. Volgens het parket stonden nog 2 andere verdachten op de uitkijk. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Litouwen organiseert de grootste evacuatieoefening ooit. Een week lang bereiden de inwoners zich voor op een eventuele oorlog. Ze oefenen onder meer de evacuatie van de hoofdstad Vilnius en de grensstreek, mocht er vanuit buurland Wit-Rusland een inval gebeuren. Sinds de Russische inval in Oekraïne organiseert Litouwen elk jaar zo'n oefeningen. Het land grenst aan Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. In voetbal, onze Rode Duivels maken zich klaar voor de Nations League wedstrijd in en tegen Italië. Het wordt ook de eerste wedstrijd van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En die wil meteen zijn stempel drukken en winnen. De Rode Duivels krijgen vanavond steun van zo'n 700 meegereisde fans. De match begint om 9:15. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen vrij zonnig bij zo'n 22 graden. Zondag begint eerst grijs. Daarna krijgen we opnieuw veel zon en warme maxima tot 27 graden. Volgende week dan iets meer wolken, maar het blijft wel warm.

0: Alles inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
7: Twee legendarische decennia. En één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag vaatwasboxen. Zoals 140 capsules, nu voor €28,99. Ga dus snel even bollen.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12.

0: met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
3: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar dat hier een keer met de shit voice-over doen.
4: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusselse invasie.
2: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
4: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Ah, Niklas, ah, joh.
4: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat dat echt van binnen douche het paan hier het was.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.

0: Brown, brown eyes.
1: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

shit. I like money. I like money. I like money. Fancy shit. Buy me